van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De 8e finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

like wildflowers.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd.

maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken,

ein falsches Volk. Wenn du die

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. Die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: President Zelensky een bericht op sociale media waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is Radio Gelderland. Een hele goede morgen. Van stad naar dorp en van dorp naar buurtschat. Al die mooie plekken in Gelderland met meer dan 2 miljoen inwoners. En jij bent gekluisterd aan de radio. Goedemorgen Gelderland.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen.
3: Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Van Dam wonen en slapen in Kesteren.

0: Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

City to City. En ook de hele zomer lang Goedemorgen Gelderland. Dus ook op 6 juli 2016.

vanochtend en ik zag 15, 16 graden. Ik was een beetje in twijfel. Ga ik in korte broek naar het werk, ja of nee? Ik heb het toch maar gedaan, want de temperaturen lopen snel op. Daar uiteraard meer over straks. Om 7:10 al even contact met Weerplaza. En nu maar gelijk even de kranten openslaan. Onder meer en het nieuws even doornemen in de provincie. Ouderenhuisvesting is vandaag een thema in de kranten namelijk. Het AD meldt dat het kabinet 400...

0: 20 miljoen euro uittrekt voor een nieuw soort verzorgingshuis waar ouderen dan zelfstandig wonen, maar met zorg om de hoek. Trouw kijkt naar de andere kant. Ruim 1,5 miljoen senioren die zitten in een huis dat te groot of ongeschikt is, maar komen moeilijk aan een hypotheek om te verhuizen. Met meerdere financiële regels zou dat ook starters kunnen helpen. Ander nieuws dan. Op het Thomas A. Kempis College in Arnhem-Noord vloog gisteravond de zonnepanelen op het dak in brand. In de wijde omgeving was een grote zwarte rookpluim te zien.
1: We staan hier op zondagavond bij Thomas A. Kempis College. Kun je kort aangeven wat er is gebeurd?
2: Ja, wij kregen vanavond een brandmelding binnen tot de brandgaven zou zijn bij de school hierachter. De brand heeft gewoed rondom de zonnepanelen. Inmiddels is al brandmeester gegeven en zijn wij aan verkenningen of dat er ook in de school nog schade is. Het lijkt erop dat dat niet zo is.
1: Er is alleen brand op het dak aangetroffen, hè? Er was een enorme grote zwarte rookpluim.
2: Ja, inderdaad. Mijn collega's die hebben rondom de zonnepanelen brand aangetroffen en die hebben ze direct geblust.
1: Ja, wat nou de oorzaak van de brand is, dat is nog niet bekend?
2: Nee, de oorzaak is nog niet bekend.
1: Met hoeveel mensen zijn jullie hier ter plaatse gekomen vanavond?
2: Ja, we zijn vrij groots opgeschaald omdat het gaat om een school. En omdat de eerste melding was dat er toch behoorlijk zwarte rookwolken te zien waren. En daarom is ze zo snel opgeschaald. Nou, op dit moment zijn mijn collega's nog binnen een verkenning aan het uitvoeren. Om te kijken of dat de brand ook naar binnen is geslagen. Maar dat lijkt er in eerste instantie op dat dat nu nog niet zo is.
0: De grote brand dus daar in Arnhem-Noord. Het Financieel Dagblad meldt dat de bouw van nieuwe kantoren stokt. Bouwkosten die zijn fors gestegen. Beton is in 6 jaar 3/4 duurder geworden. En ontwikkelaars die blazen projecten af. De Gelderlander ziet grote verschillen in de woningbouw. Nijmegen bouwde vorig jaar ruim 1000 woningen, keurig op schema. Terwijl Arnhem bleef steken op 426. Dat is het laagste aantal in 10 jaar. De Telegraaf sla ik ook nog even open. Opent groot met de natuurbranden in Zuid-Frankrijk, waar 5000 mensen zijn geëvacueerd. En campings die populair zijn bij Nederlanders zijn verwoest. Verder heeft die krant het over de Amsterdamse politie, die zaterdagavond bewust niet ingreep bij rellen na de WK-winst van Marokko. En ik wil het nog even met je hebben over een wilde achtervolging op de A16... maar dit keer niet om een snelheidsduivel in de kraag te vatten. Agenten die hadden alle moeite om een verdwaalde eigenwijze hond van de weg te lichten. De viervoeter was de A16 opgelopen gistermiddag. Rijkswaterstaat meldt dat het uiteindelijk andere bestuurders waren die het beestje wisten aan te houden. Waarvoor hulde, al dus de verkeersdienst. Het baasje mag opgelucht ademhalen. De hond is veilig opgevangen. Oeh, ja. Nou, dat is het nieuws van dit moment. En daar komt er veel meer nieuws bij, want het

hoop gitaren de revue gepasseerd deze ochtend. Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson. En dit is de nieuwe van Take That. Zometeen gaan we een introotje raden, hoor.

0: Goedemorgen Joost hier, goedemorgen Gelderland, Pointer Sisters, I'm so excited. En je kan helemaal in je nopjes zijn als je boven de wolken bent, in de lucht aan het vliegen. En vliegen is gelijk ook de hint voor een goed begin.
1: Een goed begin?
0: Dat zeg ik.
2: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle no sunshine appears.
1: Is het halve werk?
0: Voor de eer, weet je wie hier zingt? Weet je om welk nummer het gaat? Dan draai ik hem helemaal over een klein kwartiertje ongeveer. 10:10, 15:15. Ik denk dat je er wel uitkomt. Laat het weten via de Omroep Gelderland app. Like the 3 degrees.

0: weet ik niet, maar vrij snel geraden.
1: Een goed begin.
0: Ja, dat is hem. Ik zing hem al een beetje mee. De man in kwestie kan het beter. Dan

0: last van aanbijen of andere anale aandoeningen, blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingracing.nl.
4: 6:30 op Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland. En ik check even de temperatuur op dit moment in de provincie. Twee plekken haal ik er even uit. In Schuitgraaf Noord en Arnhem is het 17 graden. In Zoelmond, dat is de gemeente Buren, al 18 graden. Dus het loopt allemaal op daar. En de temperatuur gaat ook nog oplopen hoor. Rond de 25 graden in ieder geval. Straks meer van Weerplaza rond 6:50. Het nieuws van dit moment. Een explosie vannacht aan de Johan de Witstraat in Apeldoorn was er. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Verdere details zijn nog niet bekend. In Herwijnen is een auto op de kop in een weiland aangetroffen. Het ongeval werd vanochtend rond 4:45 gemeld op de Nieuwe Steeg. Hulpdiensten zochten in de omgeving naar de bestuurder, maar vonden niemand. De auto is nu afgezet en wordt later door een berger weggehaald. Wil je nou meer nieuws lezen uit de provincie? Check dan even de Omroep Gelderland app of onze site gld.nl.
5: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent, vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
7: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Goedemorgen Gelderland. Joost

0: Andrew Gold op Radio Gelderland.
1: Volgens mij is het een nummer uit 1976 van Elmer Chino, Volaro Nel Pinto di Blu.
0: Gert denkt in ieder geval dat dat een goed begin is vandaag. Dat zou zomaar kunnen. De uitslag komt zo meteen. Eerst viel mijn blik nog even op wat cijfers in de provincie. Want bijna 500 kinderen die krijgen thuisonderwijs van hun ouders. Dat vind ik toch wel opmerkelijk om te lezen. Maar die ruimte staat onder druk. Na een uitspraak van de Hoge Raad sturen gemeenten brieven dat ze strenger gaan handhaven. En het kabinet kijkt of de wet moet worden aangepast. Nou, in Nijmegen maakt één gezin zich op om te laten zien hoe thuisonderwijs er in de praktijk dan eigenlijk uitziet.
2: Ik zou niet naar school willen. Ik zou gewoon kunnen, denk ik, maar ik zou dat niet willen. Ik wil niet naar school. Ik wil gewoon dit doen, want ik vind het fijn hoe het nu gaat.
3: Het begon jaren geleden in dit hoekje, maar inmiddels is de keukentafel de plek waar Sofie en haar broer Simon uit Nijmegen thuisonderwijs krijgen van hun ouders. Maar na een uitspraak van de Hoge Raad wil staatssecretaris van Onderwijs Judith Thielen deze kinderen weer in de schoolbanken krijgen.
2: Maar hoe ik haar hoor, heb ik het idee dat ze nog niet heel alles weet over thuisonderwijs wat er is.
3: In de media is volgens dit gezin een beeld ontstaan dat thuisonderwijskinderen vereenzamen en lijden onder een gebrek aan toezicht.
4: Ze hebben ook gewoon hun vriendjes. Vriendjes in de wijk en de hobby's en de sporten. Dus het beeld dat ze de hele dag op zolder zitten.
5: Aan een lot worden overgelaten.
4: Dat is een beeld, maar wat niet getoetst wordt.
6: Volgens mij zit het in je hoofd.
3: Sofie en Simon doen veel met andere thuisonderwijskinderen. Ze krijgen zelfs samen les.
7: Het argument is, we maken ons zorgen over het welzijn van kinderen. Dan moet je ze nu niet naar school sturen. Als je echt zorgen maakt over het welzijn van kinderen, dan moet thuisonderwijs in de wet en toegankelijk voor iedereen. Want er zijn voor thuiszitters is het ook een hele fijne oplossing. Dat is echt passend onderwijs.
0: Het gezin pleit samen met andere ouders voor een wettelijke regeling van thuisonderwijs, met toezicht dus. Dochter Sofie heeft de staatssecretaris een brief geschreven. Ze wil graag in gesprek. Na de zomer moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de vrijstelling. Ja, ik hoor je denken, komt het goed begin nog goed? Ja, het komt helemaal goed. Na John Mayer, Half of My Heart. Dan hoor je de uitslag, of die goed geraden is. Ik denk het wel.

0: Zo'n gevoel dat het allemaal vanzelf gaat, dat heb ik bij deze plaat. John May, zo makkelijk gezongen, Half of My Heart zijn een paar van die artiesten. Herman van Veen heeft dat ook. Zo makkelijk klinkt dat, maar het is alles behalve makkelijk natuurlijk. Want ze hebben een uniek talent, zo is het ook alweer.
1: Een goed begin.
2: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle no sunshine appears.
1: Is het halve werk?
0: Gelijken met zang, dat is dus wel fijn. Dan zou je denken, hebben mensen het ook erg goed. En dat klopt ook, want iedereen kwam zo'n beetje bij El Martino uit. En ik had het over dat zwevende gevoel. En dat heeft El ook in dit liedje. Zwevend gevoel van gelukzaligheid. Boven in de lucht bijvoorbeeld. Nou ja, eigenlijk een soort dat je vliegt, zweeft. En dan de verliefdheid viert van jezelf. Dat is.
2: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the

0: Ik kan mijn biezen pakken, want Walter kondigt deze plaat nog even met verf af.
1: Goed begin is het halve werk op deze maandagmorgen. El Martino draaide op Radio Gelderland.
0: Nou, dankjewel Walter. En wat klinkt je wakker weer. Dit is trouwens ook een plaat die gelijk met

0: Ja, dat zou nog altijd zo'n discussiepunt kunnen zijn op verjaardagen in een kringetje. Ben je van de Rolling Stones of van de Beatles of allebei?
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Of ben je van de zon, de warme temperaturen? Of hou je een beetje van bedrukt of iets koeler, rond de 20 bijvoorbeeld? Alfred Snoek, goeiedag.
2: Hi, goedemorgen.
0: Nou ja, ik heb getwijfeld vanochtend, ga ik een korte broek aantrekken. Ik heb het toch gedaan. Mm-hmm. Want de temperaturen lopen op volgens mij.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik denk dat het vanmiddag op zich best prima is hoor. De ochtend is dan eventjes nog even doorbikkelen. Want het is op dit moment een graad of 18 in Gelderland. En het is bewolkt. En uit de bewolking kan met name over de noordelijke helft van de provincie, is dat het geval, kan vanmorgen soms nog een heel klein beetje gespetter vallen. Het zijn kleine hoeveelheden, maar het kan een beetje miezeren, zeg maar. Maar verder blijft het vandaag droog. En gaandeweg de dag dan breekt het wolkendek, komt de zon steeds vaker tevoorschijn. En ik denk dat we tegen de avond zelfs prachtig zonnig weer hebben op de meeste plaatsen, met hooguit nog wat sluierbewolking. Dus wat dat betreft zit de verbetering in het weer. En daarbij loopt dus ook die temperatuur op. Want zoals gezegd, het is nu een graad of 18. Maar vanmiddag meten we zo'n 23 graden bij de randmeren. 25 graden in midden Gelderland. En in de Achterhoek, daar kan het nog zo'n 26 graden worden vanmiddag.
0: Oké, maar ik begrijp dus dat het niet zeg maar zonovergoten wordt.
2: Nee, zeker de ochtend niet. Dat valt nog wat tegen. Later op de dag gaat dat wel goed komen.
0: Oké, dankjewel Alfred.
2: Alsjeblieft.

0: Sonny & Cher, I Got You Babe, blijf erbij. Dit is Radio Gelderland met Goedemorgen Gelderland. Het gaat straks over autopech. Op weg naar vakantie zorg dat je je auto ook even checkt. En we gaan natuurlijk de sport even doornemen van het weekend met Jan Sommerdijk.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
5: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Hè. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
4: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
6: It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
7: What can the England fans look forward to now?
6: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
4: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, ik zal even... Mijn stem is goed. Ja, voetballen kan die Kane. Dus daar is de stem niet belangrijk bij. Wel bij het voorlezen van de verkeersinformatie op Radio Gelderland. Op de A2 bijvoorbeeld richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 17 minuten extra daar. En ook op de A50 is het te raak richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 11 minuten oponthoud.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is is sowieso altijd slim om voor je goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Goedemorgen Gelderland.

0: Ook zo'n vakantieplaatje voor in de auto. Madonna op Radio Gelderland. En ja, ik moet zeggen, ik zal een jaar of 12 geweest zijn. Op vakantie naar Tsjechië. Mijn ouders die hadden dus besloten om de Mitsubishi Station Wagon, waar we die vorige zomer zoveel pech mee hadden, thuis te laten. In plaats daarvan stelde opa Theo zijn auto ter beschikking. Hartstikke aardig natuurlijk. Een Toyota. Ook een lekkere, ruime wagen was dat. Echt zo'n familiecar. En opa ging ook mee natuurlijk. Het was een topvakantie. Alleen, toen kwamen we weer thuis. En toen stond tot onze grote schrik die Mitsubishi van mijn ouders niet meer voor de deur. Er zat wel een briefje op de voordeur van de politie. Ja, uw auto is weggesleept, want de zijkant werd opengereten door een grasmaaier.
1: Oh jee, heb je dat weer. Ja.

Wat was er nou gebeurd? Je auto die stond vlak na een drempel. En daar reed natuurlijk zo'n grasmaat met van die zijarmen, weet je wel, die reden overheen. En toen klapte een van die zijarmen tegen de zijkant van de good old Mitsubishi, zeg maar. Nou, toen was het echt totaal los met dat ding. Heb jij nou ook van die autopech vakantieverhalen? Dan ben ik daar heel erg benieuwd naar, moet ik zeggen. Je vindt ze ook altijd in het nieuws en in de krant. Maar kom maar door, dan neem ik ze even met je door. Ik ben benieuwd naar. Autopech onderweg, want het is echt de tijd dat je bij de garage nog even je auto laat checken en zo. Nou, het nieuws van nu. Ouderhuisvesting is vandaag een thema in de krant. Het kabinet trekt 420 miljoen euro uit voor een nieuw soort verzorgingshuis. Dat meldt het AD. Ouderen die wonen er zelfstandig, maar met zorg om de hoek. En Trouw kijkt dan naar de andere kant. 1,5 miljoen senioren die willen best verhuizen, maar het geld zit vast in de stenen. NRC duikt in de naweeën van de coronapas, die verplichte check heeft blijvend wantrouwen gezaaid. Ouders laten hun kinderen vaker niet meer vaccineren tegen ziektes als mazelen en polio. En de vaccinatiegraad zakt onder de 90%. De Gelderlander ziet grote verschillen in de woningbouw. Nijmegen bouwde vorig jaar ruim 1000 woningen, keurig op schema, terwijl Arnhem bleef steken op 426. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Het Nederlands Dagblad bericht over een enorme brandstofcrisis in Rusland. Door Oekraïnse drone-aanvallen staan automobilisten urenlang in de rij, en op steeds meer tankstations hangt het bordje geen benzine aan de deur. En Engeland is door naar de kwartfinales van het WK voetbal. Ze wonnen met 3-2 van Mexico. Je hoorde het net ook al in het NOS Nieuws. Kane, de aanvoerder daar zonder stem eigenlijk, was tot de laatste seconde spannend. Maar na het verlossende laatste fluitsignaal was er ook bij deze Britse verslaggever grote opluchting. Dangerously, Pickford gets rid of the ball. The referee goes to his whistle. It is one of the greatest results in England's World Cup history. A first ever win against a host nation. A first ever win at this arena. Ja, komende zaterdag dan neemt Engeland het op tegen Noorwegen om een plek bij de laatste vier met Haaland dus. Nou, what can I say? Dat wordt genieten.

0: Het zijn de klassiekers van Radio Gelderland en Bas.
1: De sport van het weekend met Jan Sommerdijk.
0: Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de Tour de France is begonnen en de Gelders betaald voetbalclubs die zijn bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En het is volop veel te melden natuurlijk ook nog over het sportweekend. Ja, die Tour, ik zei het al even, de eerste twee etappes zitten erop. Hoe gaat het met de Gelderse deelnemers?
2: Nou ja, we hebben er 5 in totaal. 4 daarvan die spelen geen rol in het klassement. Die heb ik allemaal flink tijd verloren. Daar zit bijvoorbeeld Arvid de Klein bij uit Herveld. Het zijn allemaal trouwens debutanten. Rick Pluimers uit Arnhem is daar ook een van die debutanten. Net als Frits Biesterbos uit Apeldoorn. Maar goed, de man waar het om gaat is natuurlijk Tijmen Arendsman uit Del. Vorig jaar winnaar van 2 bergetappes, uiteindelijk 12e geworden. Maar hij heeft het eerste weekend al bijna 2 minuten verloren. Maar op zich hebben heel veel goede coureurs altijd verloren. Dus die 2 minuten is ook nog niet rampzalig. Hij gaat niet meedoen om de eindzegen, dat weet hij zelf ook wel. Maar ja, hij moest toch duidelijk passen toen de grote mannen gisteren op de Mons Week in Barcelona aanzetten. Pogacar, Vingegaard, dat niveau, dat heeft hij niet. Hij zal waarschijnlijk weer hetzelfde proberen als vorig jaar. Straks in de bergetappes meezitten in de vlucht en het dan afmaken. Dat is zijn taak. Maar goed, hij wordt wel toch een beetje gezien als kopman van zijn ploeg. Dus hij heeft wellicht ook nog wat ambities voor het klassement. Maar voorlopig staat hij op al bijna 2 minuten. Dus het is even een moeilijke start geweest voor Arendsman.
0: Het is wel lekker schakelen tussen het WK en de Tour. Dat is mooi dat het allemaal samenvalt. Kun jij dat allemaal een beetje bijbenen? Of,
2: het is niet te doen bijna. Omdat ik heb vannacht ook weinig geslapen. Want ik heb toch niet helemaal live, moet ik zeggen. Maar ik heb toch die wedstrijd van Engeland ook gezien. Dus ja. Die heb ik eigenlijk net afgerond vlak voordat ik hier met jou kon praten.
0: Okay,
2: dus,
0: okay. Ja, de voorbereiding van de Gelderse clubs dan. De WK-clubs hebben, maar we hebben natuurlijk ook de Gelderse clubs. De Graafschap heeft toch een flink pak slaag gekregen. Hè?
2: Ja. 7-2 in een oefenwedstrijd tegen Heerenveen. En dat is ook eventjes gewoon een wake-up call. En de trainer Thomas Duivenvoorde, de nieuwe man, die met zijn tactiek best aanvallend wil spelen met de Graafschap en wil druk zetten en zo. Ja, die vond het niet eens zo erg, want het is ook een goede les. En ik denk ook dat hij daarmee eventjes aangeeft aan de leiding van de Graafschap van we hebben echt wel wat kwaliteit nodig. Want op deze manier, Heerenveen is natuurlijk Eredivisie, dat niveau komen ze niet tegen dit seizoen. Maar er moet nog wel wat bij. Dat is het signaal dat hij hiermee heel duidelijk kan afgeven. Dus zo erg is het niet. NEC heeft niet geoefend dit weekend en Vitesse speelde een besloten oefenwedstrijd tegen Roda. 1-1, nou dat is een prima resultaat op zich.
0: Ja, zo gaat het altijd een beetje in de val. Een week geleden of zo was de Graafschap wel weer goed tegen Utrecht.
2: Dat was Utrecht gewonnen, maar goed, oefenvoetbal zegt ook niet heel veel. Maar deze 7-2 is wel voor de Graafschap een duidelijke vingerwijzing dat de selectie nog niet helemaal op peil is.
0: Ja, en bij NEC was wel de open dag trouwens voor de supporters. Hè?
2: Ja, zeker. Maar ook wat anders, want NEC heeft ook dit weekend de stadionplannen bekendgemaakt. Dat gebeurde. Het gaat gebeuren in diverse fases. Eerst gaan ze het stadion heel snel, daar zijn ze nu al mee begonnen, Europa-proof maken. Er zijn allerlei regels voor het Europees voetbal dat NEC gaat spelen, voorronde Champions League. En dan, wie weet, echt de Champions League en anders Europa League. Er komen sowieso 5 wedstrijden in de Goffert minimaal, Europees. En daar moeten allerlei aanpassingen voor worden gedaan. Die worden nu gedaan, dat kost al behoorlijk veel geld. En dan daarna, dan komt de volgende slag, want dan komt er vanaf 2027 een verbouwing waardoor er 2500 plekken extra komen. En uiteindelijk moeten er nog meer extra plekken komen. En dat is toch een langere termijn traject. Het grote probleem is het geld eigenlijk voor die hele operatie. Dat legt de directeur Wilco van Schaik uit.
3: Dat kost een kleine 15 miljoen. Wij willen kijken wat we deze zomer, aan het eind van de zomer, op de bank hebben staan. Er hangen natuurlijk een aantal transfers in de lucht. En dan blijkt wat wij nog extern moeten financieren. En daar heb ik gesprekken voor gevoerd met 2-3 mensen, want meer zijn er echt niet die in dat soort bedragen mee kunnen en willen denken. Dan zal de rest gefinancierd moeten worden.
0: En dan tot slot, zijn er nog opvallende transfers bij de Gelderse clubs eigenlijk, Jan?
2: Ja, een hele opvallende. Want het komt toch niet zo heel vaak meer voor dat er een speler van Vitesse naar NEC gaat. Wel heel veel jeugdspelers zijn de laatste jaren van Vitesse naar NEC en van NEC naar Vitesse gaan. Maar goed, dat is niet zo beladen. Maar Adam Taoui heeft de afgelopen jaren het hele seizoen gespeeld voor Vitesse. Een van de uitblinkers in het goede seizoen dat de Arnhemmers hebben gedraaid. En hij stapte voor ruim 6 ton over naar NEC. En dat is behoorlijk pikant. Hij zou vrijdag ook nog meedoen in dat oefenduel tegen Roda. Maar toen lekte dat nieuws uit en toen werd hij toch maar buiten die ploeg gehouden. En hij kan zich natuurlijk niet meer vertonen ook op de trainingen van Vitesse. Want dan krijgt hij ook waarschijnlijk de volle laag. Dus moet snel aansluiten in Nijmegen.
0: De sport, wat er speelt op dit moment. Jan, dankjewel. Hier is Taylor Swift.

Jan, het gaat over autopech onderweg. Want bij de garage staat de telefoon rood gloeiend. Want heel veel mensen die laten de auto nog even checken. Nou, het is toen ik 12 was een keer misgegaan. Dat heb je al gehoord, hè. Met de auto van opa op vakantie. En mijn ouders lieten de Mitsubishi eigenlijk thuis. Omdat er al veel pech mee was geweest. Maar die stond opeens toch niet voor de deur. Er was een gasmaaier tegenaan geknald. Heb jij autopechverhalen ook onderweg? Dan hoor ik dat graag. Deel ze via de Omroep Gelderland app of joost@gld.nl. En zometeen vraagt de platenpolitie uw aandacht voor het proces verbaal. Ja, er is weer iets niet in de haak. Een plaat waar iets in gebeurt. Een plaat op vrije voeten. En die maakt

0: Niet op de trams, want die zijn afgelopen. The nights, the lights went out. Maar ja, platen likten.
1: Plaat delict.
0: Inderdaad.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik geef een beschrijving van een plaat, in dit geval uit 1978. En weet jij om welke plaat het gaat? Dan maak je kans op de zaklamp van Goedemorgen Gelderland, waarmee je verder kan speuren. Volgens de verklaring van de verdachte begon het allemaal met een potje gokken, een verkeerde kennismaking en een avond die volledig uit de hand liep. Nou, hij verklaart dat hij in Havana, Cuba is dat natuurlijk, verstrikt is geraakt met dubieuze personen. In paniek doet hij ook een dringend beroep op zijn vader met een legendarische noodkreet. En als ik die helemaal noem, dan weet je ook eigenlijk om welke plaat het gaat. Maar het is Send, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Ja, het gaat dan om geld, om pistolen en nou goed, de rechterlijke macht. Kennelijk zijn een advocaat, een revolver en een flinke zak geld de enige middelen die de zaak nog kunnen redden. Oeh. Een plaat uit 1978 dus. Weet jij om welke plaat het gaat? Dan hoor ik dat graag. En dan mag je appen naar de studio en ook mailen naar joost@gld.nl.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Bedding wonen. Nu opruiming tot 70%.
8: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
0: Weet je aan welke plaat het gaat dus? Iets met lawyers en guns en verklap ik niet te veel nu? Nou, plaatdelict moet opgelost worden deze ochtend. En nu even de temperaturen checken in de provincie. In Alem, gemeente Maasdriel, 17,4 graden. In Altforst, 18,2. En de temperaturen lopen nog verder op. Pas in de middag wordt het wat meer zon overgoten. Als we Alfred Snoek moeten geloven van Weerplaat. Ik spreek hem rond 7:50 weer. Belangrijkste nieuws in de provincie. Op het Thomas A. Kempis College in Arnhem-Noord vlogen gisteravond de zonnepanelen op het dak in brand. In de wijde omgeving was een grote zwarte rookpluim te zien en meerdere brandweerwagens die rukten uit. De brandweer had het vuur uiteindelijk snel onder controle. In Apeldoorn was een explosie vannacht aan de Johan de Witstraat. Eén iemand raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet daar onderzoek naar de oorzaak. Over verdere omstandigheden is eigenlijk nog niet zoveel bekend. De GLD-verkeerscheck nog even met je doornemen. Op de A2 is het Menes richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg. 13 kilometer daar, maar liefst 3 kwartier op onthoud. En bijna 20 minuten lang onderweg op de N322 richting Zaltbommel. Nieuwendijk richting Zaltbommel tussen Gameren en Rossum.
10: In Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
11: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur.
1: Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
20: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
21: Goedemorgen Gelderland.

0: Ah, wordt het een cold case, ja of nee? Blondie is niet platenlicht, hoor.
1: Twee gemaskerde dieven zijn op een scooter onderweg in Culemborg. Dat doen ze rond 4 uur 's nachts op 29 april. Ze hebben duidelijk een doel, een juwelier op de markt.
0: En dat is plaatsdelict. Daar hoor je zo meteen meer over. Ik wil nog even terug naar plaatdelict. En jou natuurlijk wat meer informatie geven, zodat je die plaat ook gaat raden. Want het gaat natuurlijk over revolvers en over een advocaat. En over geld. Volgens de verklaring van de verdachte begon het allemaal met een potje gokken. Een verkeerde kennismaking en een avond die dus volledig uit de hand liep. Ik zoek een rockplaat toch wel. Ja, met gitaar in 1978. En daar waar ik het net over had, dat geld. Nou, en die guns en die laws, dat ziet ook in de titel van de plaats. Dan weet je het een beetje. Ja, makkelijker kan ik het niet maken eigenlijk. Deelname aan verdachte praktijken, illegaal gokken, omgang met dubieuze figuren. Weet jij om welke plaat het gaat? Wil je kans maken op de zaklamp van Omroep Gelderland en de plaat ook daadwerkelijk horen? Dan kom je daar zo meteen achter, over een minuut of 5, 6. En nu dan naar simmige praktijk hier bij ons in de provincie, die dus daadwerkelijk echt gebeuren, zou ik maar zeggen. 3 minuten, zo lang duurde het namelijk, voordat twee gemaskerde inbrekers een juwelierzaak in Culemborg leeg hadden getrokken. Eind april sloegen ze midden in de nacht de vitrines kapot, propten gouden sieraden in grote tassen en verdwenen op een scooter. De politie deelt inmiddels ook beelden en zoekt dus getuigen.
1: Twee gemaskerde dieven zijn op een scooter onderweg in Culemborg. Dat doen ze rond 4 uur 's nachts op 29 april. Ze hebben duidelijk een doel, een juwelier op de markt. Ze parkeren hun scooter voor de winkel. Daarna slaan de dieven een aantal keer op de ruit van de winkeldeur. Ze kruipen door het kapotte raam en staan vervolgens in de winkel. Het duo begint gelijk met hamers en mokers in te slaan op vitrinekasten die er staan. Daarbij doen ze niet voorzichtig. Ze grijpen juwelen uit de winkel en stoppen ze in grote big bags. Al met al duurt de diefstal een kleine 3 minuten. Daarna vertrekt het gemaskerde duo weer. Op de scooter gaan ze terug via de weg waarlangs ze ook gekomen zijn. Daar worden ze 5 minuten nadat ze voor het eerst zijn langsgekomen nog een keer gefilmd.
0: Het is wel spannend hoor. De daders zijn dus op meerdere plekken in Culemborg gefilmd. Maar daarna ontbreekt elk spoor. Woon je in de buurt van de Ridderweg of de Grote Kerkstraat? En heb je dus een deurbelcamera? Kijk dan even of je die beelden na kan kijken van de nacht van 29 april rond 4 uur. En heb je dan meer beeld daarover? Bel dan vooral de politie even. Dat kan natuurlijk gewoon anoniem bijvoorbeeld ook. Hè? 0800 7 3x0. 0800 7 3x0.

0: gelachen, Guus Meeuwis.
1: Plaatdelict.
0: Nou, het was toch een ingewikkelde deze ochtend. Henk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voor jou niet.
2: Jawel, heel ingewikkeld.
0: Oké, wat denk je dat het is?
2: Warren
0: Zeven, ja.
2: Met Lawyers, Guns, Money.
0: Ja, Lawyers, and Guns and Money, inderdaad. Nou, dat heb je goed gevonden, goed gespeurd deze ochtend.
2: Ja.
0: En hoe is je dat gelukt?
2: Ja, even zoeken, hè. Zoeken.
0: Allerlei aanwijzingen.
2: Zoeken.
0: Dat
2: kan niet anders dan deze zijn. Hè?
0: Nee. Ik hoop dat ik de aanwijzingen goed heb gegeven. Want het duurde even voordat de antwoorden binnenkwamen. Dus dat mag geïnspecteerd worden, hoor. Dat is geen probleem. Nu heb je al eerder dit jaar de zaklamp gewonnen. En ja. Maak je daar ook lekker gebruik van, 's avonds?
2: Af en toe. Ja. Heel af en toe, maar ja, hij is handig voor noodgevallen.
0: Ja,
2: voor
0: noodgevallen. Inderdaad, ja. Altijd handig om een zaklamp in huis te hebben. Dus je krijgt nu een sterretje achter de naam. Echt, je hoort bij de Wall of Fame van mensen die het vaak goed hebben hier in Goedemorgen Gelderland. Dus dankjewel in ieder geval.
2: Ja, bedankt.
0: Oké, en een fijne maandag, hè?
2: Fijne dag.
0: Hoi, hoi.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: En zullen we die platen even draaien nog? Van Lawyers, Guns and Money. Dat is een lekker plaatje, moet ik zeggen. En nu komt er waarschijnlijk een oh ja moment. Oh, dat is die inderdaad.

0: En de meningen zijn verdeeld over de uitslag van Platenlicht. Warren Zevon met The Lawyers and The Guns. Nou, en dat al niet meer. Dit was trouwens Chris Farlow en Out of Time. Zo, nu zijn we bij Alfred Snoek uitgekomen. Goeiedag.
1: Hi, goedemorgen.
0: Het weerbeeld. En ik had een appje van Leon nog gekregen. Wil je aan Alfred vragen of we eind deze week weer een hittegolf krijgen? Ik hoor het wel. Nou ja, misschien kunnen we daar zo meteen iets over zeggen. Eerst even de temperatuur van dit moment en hoe dat zich ontwikkelt vandaag.
1: Ja, op dit moment een graad of 18, 19 op een enkele plek. En het is bewolkt en uit de bewolking valt heel lokaal een miser drupje regen. Het zijn allemaal hele kleine hoeveelheden. Met name nu op de noordkant van de Veluwe, rondom Epe, Vaassen. Daar kan het een beetje spetteren. Maar verder blijft het vandaag droog. En ik zie al opklaringen op de Noordzee klaar liggen. Die schuiven geleidelijk aan onze kant op. Later vanmorgen en vooral vanmiddag zien we dat steeds vaker de zon door weet te breken. En dan komt uiteindelijk de temperatuur uit op zo'n 23 graden bij de randmeren tot 26 graden, misschien een enkele 27 in de Achterhoek. En bij dat alles waait vandaag een matige west- tot noordwestenwind. Dat is een windkracht 3 tot 4. Een heerlijk briesje voor de watersporters bij de randmeren, want daar zal het een dikke 4 zijn vanmiddag. Dus ja, wat dat betreft een prima zomerdag. Niet te warm, zeker ook niet te koud.
0: Oké, maar dat gaat veranderen deze week volgens mij, hè? Morgen al warmer misschien?
1: Of, ja, morgen vergelijkbare temperaturen, maar daarna zet de stijging in. We zien vanaf woensdag dat we royaal boven de 25 graden uit gaan komen. En vanaf donderdag moeten we zelfs rekening houden opnieuw met temperaturen rond of zelfs iets boven de 30 graden. En ja, of dat uiteindelijk weet uit te monden tot een wederom hittegolf, een regionale hittegolf, misschien alleen in Gelderland. Nou, dat is nog even afwachten, maar nou ja, de kansen zijn er zeker, want ik zie voor vrijdag en zaterdag in ieder geval de 30 graden, 31 graden ingetekend. En dan is er nog maar één tropische dag nodig om uiteindelijk weer een volgende hittegolf in de boeken bij te kunnen schrijven.
0: Oké, maar of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, dat kan je nu nog niet zeggen. Maar later in de week komt dat antwoord.
1: Precies. Een beetje tiende werk, dus ja.
0: Zeker. Nou ja, het is ook niet goed om nu gewoon te gokken, zeggen van het is zo en dan blijkt het niet zo te zijn.
1: Ja, dus, precies. Dat willen we ook niet.
0: Oké, Alfred, dankjewel, hè.
1: Alsjeblieft. We'll be right back.

0: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt voor Decupre-matrassen. Bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in...
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Oriental. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
2: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Dremt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Dremt en laat je inspireren en verrassen.
6: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Dremt.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
10: Vertrouw dichtbij in de achterhoek.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: weer in de regio.
1: Vanmorgen hebben we in eerste instantie redelijk veel bewolking, maar die bewolking gaat langzaamaan wel verdwijnen. Vanmiddag hebben we dan afwisseling van zon en ook stapelwolken. Het blijft verder droog. De temperatuur die loopt op naar een graad of 25 bij een wind die over het algemeen matig is uit west tot noordwestelijke richtingen. Vanavond klaart het op en schijnt de zon nog een tijdje. Komende nacht is het dan vrij helder. Er staat een zwakke westenwind en dan liggen de minima rond de 16 graden. En morgen dan hebben we ook toch wel veel bewolking in het noorden van het land. In het zuiden is de meeste zon. In Gelderland en dus ook in de Achterhoek hebben we eerst nog flink wat zon. Maar we zien ook wel weer wat stapelwolken die ontstaan. En in de middag hebben we dan weer een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. Maar ook dinsdag blijft het droog. De wind die is matig uit het westen en dan wordt het 25 graden. In de nacht naar de woensdag een graadje of 15. Woensdag hebben we weer flinke zonnige perioden. Al zijn er dan ook in de middag weer wat stapelwolken, maar neerslag zal er niet vallen. En de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. 25 tot 26 graden is op woensdag dan de maximumtemperatuur. Donderdag, dan wordt het al wat warmer en ook richting het weekend lopen de temperaturen steeds verder op. De wind die gaat om naar noordoostelijke richtingen. Donderdag wordt het een graad of 28 tot 29. Vrijdag wordt 29 tot 30 graden. En ook in het weekend, als de zon flink schijnt, zal het kwik oplopen tot meer dan 30 graden. 31 graden gemiddeld op zaterdag en zondag. Maar ook na het weekend blijft het voorlopig droog en ook tropisch warm.
2: Radio Idea.
3: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 50.

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Vertrouwd dichtbij, in de Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
7: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen, ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus wachten, afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
6: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 km per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
8: I've just got married. I'm only 6 months in.
9: But if it goes tits up, let's just pretend.
8: Oh, Kylie, clearly.
9: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
8: All of the above.
9: All right, it's a triple.
8: She's terrific.
9: All right, that's fair.
6: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog 90 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 25 minuten vertraging. En een stukje verderop voor Everdingen, daarbovenop ook weer 20 minuten extra. Dan de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
12: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de test zie alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl

0: Moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmorgen 12 juli geeft Westendorps Fanfare een zomerconcert bij het kasteel Slangenburg in Doetinchem. Met deze traditie van meer dan 30 jaar is dit openluchtconcert een begrip geworden waar met veel plezier wordt gespeeld en altijd goed wordt bezocht. Het koetshuis bij het kasteel stelt het terras open voor luisteraars, maar beschikt over een beperkt aantal zitplaatsen. Bezoekers mogen daarom een eigen stoel meenemen om bij dit concert zeker te zijn van een zitplaats. Westendorps Fanfare heeft een mooi programma samengesteld. Het geheel zal door dirigent Jasper Rauwgoor geleid gaan worden. Het concert zondag 12 juli begint om 11 uur en de entree is gratis.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na een grotendeels uitverkochte lentetour geeft zanger en pianist Roon Staal deze zomer een reeks extra concerten. Een van deze sfeervolle zomerconcerten vindt plaats in het cultuurhuis Het Kruispunt in Laren, Gelderland op zondag 2 augustus. Daarmee krijgt het publiek opnieuw de kans om zijn intieme luisterconcerten van dichtbij mee te maken. Tijdens de zomerconcerten brengt Staal bekende nummers als Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en Any Song van John Denver. Afgewisseld met eigen composities als Nog Elke Dag en Help Me Through The Night. Met zijn authentieke uitstraling en persoonlijke benadering creëert Staal een warme en intieme sfeer waarin het publiek volledig wordt meegenomen in de muziek. Een concert van Roon Staal is daarbij niet zomaar een optreden, maar een bijzondere beleving waarin rust, emotie en muzikaliteit samenkomen. Het concert 2 augustus begint om 4 uur en reserveren voor dit zomerconcert kan via www.roonstaal.com of telefonisch.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
3: Dag buurvrouw.
4: Hey buurman.
3: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
4: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
8: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je 10 minuten vertraging. En een stukje verderop voor knooppunt Everdingen daarbovenop ook weer 10 minuten extra. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een kwartier langer nodig. En op de A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Dan de A50 van Arnhem naar Os, ook 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
13: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
14: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
15: Of zo.
16: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
13: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
17: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

hoorde Paul Jong. We gingen alweer terug naar 1984 met deze Love of the Common People. Weer het nieuwe begin van de week, maandag 6 juli. En dit is de hele week weer de muziekservice op Radio Ideaal tussen 10 en 12 met Rob de Brouwer met onze fijne mix van muziek, oftewel de fijne feel-cool music. Nu terug in de tijd. In 2007 kwam deze uit van Maroon 5 en The Wake Up Call.

0: Drie non-stop kwamen voorbij. We won 5. De wake-up call. We hadden Kiro van der Graaf met Ik Kom Terug. Een spiksplinter nieuwe Nederlandstalige. En zojuist 1980 alweer. Earth, Wind and Fire. En Love Goes On. Ja, normaal gesproken zitten we natuurlijk wel de eerste maanden van de maand met schijven voor bedrijven. Maar ik denk dat wij nu eventjes 2 maanden vakantie hebben, want voor de bedrijven en andere instellingen zijn juli en augustus, daar zitten de vakantieweken, de vakantiemaanden in. Dus ik denk dat wij in september in ieder geval daar weer mee gaan beginnen.
1: De muziekservice.

Een schitterende Nederlandstalige duet van André Hazes met Gerard Joling. En dat heette Blijf bij mij. We gaan even naar het product Maizena. Ja, het wondermiddel dat veel dingen kan redden. Want wist je, muffe schoenen. Als je muffe schoenen hebt, strooi je 's avonds wat Maizena in en laat het een nachtje intrekken. Ja, het poeder dat neemt vocht op en neutraliseert nare geurtjes. Plekjes snel droog te maken. Ja, natuurlijke beauty- en verzorgingstrucjes. Ja, bij geen tijd om je haar te wassen. Een snufje Maizena werkt verrassend goed als droog shampoo. Het absorbeert overtollig vet en geeft je haar weer volume. En ook met vlekken, want een vetplek in je tapijt of bank of in je favoriete blouse. Strooi er wat Maizena op, laat het intrekken en zuig het weg of borstel het weg. En het poeder absorbeert het vet zonder dat je hoeft te schrobben of agressieve schoonmaakmiddelen nodig hebt.

0: weer in de regio.
1: Vanmorgen hebben we in eerste instantie redelijk veel bewolking, maar die bewolking gaat langzaamaan wel verdwijnen. Vanmiddag hebben we dan een afwisseling van zon en ook stapelwolken. Het blijft verder droog. De temperatuur die loopt op naar een graad of 25 bij een wind die over het algemeen matig is uit west- tot noordwestelijke richtingen. Vanavond klaart het op en schijnt de zon nog een tijdje. Komende nacht is het dan vrij helder. Er staat een zwakke westenwind en dan liggen de minima rond de 16 graden. En morgen dan hebben we ook toch wel veel bewolking in het noorden van het land. In de zuiden is de meeste zon. In Gelderland en dus ook in de Achterhoek hebben we eerst nog flink wat zon. Maar we zien ook wel weer wat stapelwolken die ontstaan. En in de middag hebben we dan weer een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. Maar ook dinsdag blijft het droog. De wind die is matig uit het westen en dan wordt het 25 graden. In de nacht naar de woensdag een graadje of 15. Woensdag hebben we weer flinke zonnige perioden. Al zijn er dan ook in de middag weer wat stapelwolken, maar neerslag zal er niet vallen. En de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. 25 tot 26 graden is op woensdag dan de maximumtemperatuur. Donderdag, dan wordt het al wat warmer en ook richting het weekend lopen de temperaturen steeds verder op. De wind die gaat om naar noordoostelijke richtingen. Donderdag wordt het een graad of 28 tot 29. Vrijdag wordt 29 tot 30 graden. En ook in het weekend, als de zon flink schijnt, zal het kwik oplopen tot meer dan 30 graden. 31 graden gemiddeld op zaterdag en zondag. Maar ook na het weekend blijft het voorlopig droog en ook tropisch warm.

Ja, en dat waren de dames van Sister Sledge. Het is weer tijd, altijd rond deze tijd, voor onze verjaardagskalender. Ja, we gaan starten met een korte lijst volgens mij op deze maandag. Want vandaag, op deze maandag 6 juli, zijn jarig George W. Bush. Hij was de 43ste president van de VS. En hij viert vandaag zijn 80ste verjaardag. Eveneens 80 jaar wordt de Amerikaanse acteur Sylvester Stallone. Ja, bekend van de Rocky films natuurlijk. Ook hij wordt vandaag 80 jaar. Dan hebben we nog een Amerikaanse hip-hop artiest. Ja, misschien zeg je dit een klein beetje iets, Zet. Ja, het is de Amerikaanse hip-hop artiest 50 Cent. Hij wordt 51 jaar vandaag. En dan is ook nog jarig een zekere meneer Heukenrot. Ja, dat is een echte achternaam. Ik heb het natuurlijk over Gordon, ja.

Ja, dit blijft nog wel zijn grootste en mooiste hit die hij gemaakt heeft. Gordon, hij wordt vandaag 58 jaar. Dan zeg ik op deze maandag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

Ja, ook deze is weer spekspletter nieuws. Sandra Vriezen met de Spotlight. We spreken elkaar zometeen weer in deel 2 op deze maandag in de muziekservice. Hier op Radio Ideaal. Nu Miss Montreal en de Wedding Stories.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
11: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
12: Geen idee. Snoeien?
11: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
12: Veldhuizen wie?
11: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
12: Top, gaan wij iets leuks doen.
13: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
14: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.

12 jaar geleden kwam deze uit van alle farben met Graham Candy en Sea Moves Far Away. Terug naar Nederlandstalig en daarvoor gaan we terug naar de Nederlandse top 40. Hij kwam toen binnen zomaar uit het niets op nummer 12 en is nu doorgestegen naar een tweede plek. Ja, dat zou wel eens volgende keer een nummer 1 hit kunnen worden voor deze nieuwe van Rutger van Barneveld.

Uit de eind jaren 70, Mr. Billy Joel en My Life. Ja, in deze volgende landen is het verplicht overdag je autolicht aan te hebben. Ja, in Nederland is het dus niet verplicht om je autolampen aan te hebben overdag. Sinds 2011 hebben wel heel veel auto's standaard dagrijverlichting, waardoor het natuurlijk het licht automatisch aan is. En beter zichtbaarheid heb je dan. Schrijf maar eens even mee, want in deze landen is het wel verplicht overdag om met lampen aan te rijden. Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, IJsland, Letland, Litouwen, Montenegro en ook Noord-Macedonië staat in de lijst. Noorwegen, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Tsjechië en dan hebben we als laatste twee nog Zweden en Zwitserland.

Daarachter en volgens een Nederlandstalige. Je hoort hem niet vaak op de radio. Krenten uit de paplaat. Jawel, zo kunnen we deze wel noemen. De Alley Cats hoorde je. En draai maar als een haan op een toren. En zojuist, ja, twee grote favorieten van me. Eentje die ik enkele jaren geleden gelukkig even live heb gezien. Dat was Nena. Ja, Kim Wilde is misschien ook nog eens een keer leuk om live te zien. Want ze treedt nog steeds op. Ze is van beroep nog steeds tuinierster, deze Kim Wilde. Jullie Nena en Kim Wilde. En Any Place, Any Where and Anytime. En daarmee gaan we nu terug naar 1983. Do You Witmix. Een grote doorbraak met de Sweet Dreams.

Ja, een bekend nummer. Toch niet vaak op de radio. Deze van Elvis Costello en The Attractions. En daarmee gingen we terug naar de eind jaren 70. En dat heette dan Oliver's Army. Ja, wij gaan even terug naar een nieuwsfeitje. Dat gaan we even doen. Ja, want het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een wooncoöperatie te beginnen. Nu de Tweede Kamer ingestemd heeft met een nieuwe wet daarover. Ja, die neemt de struikelblokken weg. Onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Ja, een wooncoöperatie beginnen. Met een groep mensen samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk. Kon al, maar banken die waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen die kwamen daarom financieel niet rond. Eind dit jaar kunnen de wooncoöperaties om hun plannen te bekostigen ook een aanvraag doen bij het Fonds Coöperatief Wonen. En dat heeft ruim 60 miljoen euro in kas.

0: Fritz Snel.
1: Dat is juist Freddie Mercury, Living on My Own. En ook zojuist een opname van Rosalind van alweer klein 4 jaar geleden. Waar je ook bent, wat je ook doet, fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert naar Radio Ideaal. Wij zijn de muziekservice en wij zijn er elke ochtend tussen 10 en 12 met fijne muziek voor in de auto onderweg. Of misschien voor thuis of op het werk. Lekkere muziek altijd.
2: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

van My Destiny, daarvoor René Schuurmans. Tijdje geleden nog geïnterviewd voor alle Brabanders die luisteren naar Radio Ideaal. Die zijn er, zeker weten, bij ons in Brabant heette dat. Dit was die weer, de muziekservice. Morgenochtend om 10 uur, dan melden we ons weer. Voor nu een hele fijne dag gewenst en blijf gezellig luisteren naar Radio Ideaal. We gaan eruit met een dikke hit uit de jaren 70. Boney M en de Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Tolderijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorstandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
6: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
7: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
8: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Wout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren €420 miljoen extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De €420 miljoen komt bovenop de €120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer, vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Een kwartier vertraging. 20 minuten op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. 11 kilometer file door gaten in de weg. En er staat een file op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Bij Ewijk 4 kilometer. N322 tussen Ewijk en de N329. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
13: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
14: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
15: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
16: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in...
17: Allemaal.
16: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk...

Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Tolly. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts van Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace met het programma. De band, bestaande uit onder andere oudleden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A-Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving. Terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengen. De line-up wordt gecompleteerd door Californicated, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.
0: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. Voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matig tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey buurman.
6: Dag buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
9: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
10: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond? Kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vindt Fiets de Boer op Vorden plaats. Een prachtige en leerzame fietstocht van circa 35 kilometer voor het hele gezin. De tocht gaat langs diverse agrarische of met de sector verbonden bedrijven. De start 1 augustus is tussen 10 en half 12 bij de Dorpskerk in Vorden. Deelname bedraagt €5 per persoon en dit is inclusief een kop koffie. Kinderen tot en met 15 jaar fietsen gratis mee. Een boekje met informatie en de routebeschrijving ontvangen deelnemers bij het startpunt. Pinbetaling is niet mogelijk.
0: Radio Ideaal.

0: Jouw regio, jouw radio.
1: Jouw radio.
0: Radio Ideaal.
2: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek.

0: feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja. Bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
8: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijze, maten en prijsklassen.
7: In dat geval, Schoenmode Hermans.
9: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
8: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
7: Wie de schoen past, heeft een koopje.
10: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
11: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond? Zeker van uzelf.
12: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark De Pluimerskamp in Zelhem.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal. Huh?

0: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
1: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg en er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
7: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
8: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
9: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
10: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
8: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
11: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 18 juli kan iedereen die het leuk vindt om een mooie fietstocht te maken in een landelijke omgeving en ondertussen bedrijven en bezienswaardigheden te bezoeken, meedoen aan Fiets de Boer Op. Via een route van 37 kilometer over verharde wegen gaan fietsers dit jaar vanuit Hengelo Gelderland via Wichmond richting Warken. Onderweg komen de fietsers bij een biologisch natuurinclusief melkveebedrijf waar koffie, thee met cake klaar staat. Voor de kleintjes is er Aranja. Daarna wordt er een kerk en winkel bezocht met ambachtelijke noga. Tijdens de middagstop kun je treffen Van Nemmen op een terras in Warken. Verder gaat het naar een hoveniersbedrijf waar de ijskoelkar staat en een B&B met zitjes om na te genieten van de fietstocht. Onderweg komen de fietsers langs kasteel Hakvort waar de moestuin en de watermolen bekeken kunnen worden. Tegen een kleine vergoeding kun je dwalen door de kelder van Hakvort. Er zijn relicten uit de middeleeuwen en je ziet hoe de laatste bewoners leefden. Tussen 10 en 12 uur kan er gestart worden bij zwembad Het Elderink in Hengelo Gelderland. De deelnemende bedrijven zijn te bezichtigen tot 4 uur. De bijdrage is €5 per persoon, een routeboekje kost €2 en pinnen is niet mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk op de weg in Gelderland. Er staat al zo'n 120 kilometer file ook. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna 20 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Wadenooijen 20 minuten oponthoud ook. Een kwartier vertraging hebben we op de A50 van Arnhem naar Oss. Bij Ravenstein is het wegdek in slechte toestand. Zoals gezegd, dat kost je een kwartier. En tenslotte de N325 knooppunt Velpenbroek richting Nijmegen. Voor Westervoort 6 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink-installatie. Want Gotink-installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
5: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst. Ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer. Op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
9: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht. En zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
10: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten?
11: Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 18 juli kan iedereen die het leuk vindt om een mooie fietstocht te maken in een landelijke omgeving en ondertussen bedrijven en bezienswaardigheden te bezoeken, meedoen aan Fiets de Boer Op. Via een route van 37 kilometer over verharde wegen gaan fietsers dit jaar vanuit Hengelo-Gelderland via Wichmond richting Warken. Onderweg komen de fietsers bij een biologisch natuurinclusief melkveebedrijf waar koffie, thee met cake klaar staat. Voor de kleintjes is er Aranja. Daarna wordt er een kerk en winkel bezocht met ambachtelijke noga. Tijdens de middagstop kun je treffen Van Nemmen op een terras in Warken. Verder gaat het naar een hoveniersbedrijf waar de ijskoelkar staat en een B&B met zitjes om na te genieten van de fietstocht. Onderweg komen de fietsers langs kasteel Hakvort waar de moestuin en de watermolen bekeken kunnen worden. Tegen een kleine vergoeding kun je dwalen door de kelder van Hakvort. Er zijn relicten uit de middeleeuwen en je ziet hoe de laatste bewoners leefden. Tussen 10 en 12 uur kan er gestart worden bij zwembad Het Elderink in Hengelo, Gelderland. De deelnemende bedrijven zijn te bezichtigen tot 4 uur. De bijdrage is €5 per persoon, een routeboekje kost €2 en pinnen is niet mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: L&B Vorden, al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de spits lijkt ook in Gelderland voorbij. Maar daar merk je op de weg nog niet al te veel van. Want er staan nog steeds op diverse plekken lange files. Zoals om te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht voor Waardenburg zo'n 30 minuten oponthoud. A28 Groningen-Amersfoort. Bij de IJsselbrug is een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Er is maar 1 rijstrook open. De vertraging is 3 kwartier. A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Valburg een 30 minuten vertraging. En dan is het ook nog eens behoorlijk een opvallend druk op de N225 Rhenen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 bijna een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk.
10: Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
11: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
12: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
4: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
5: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
4: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
5: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
4: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Maandag 6 juli, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossos ons alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u informatie en agendatips uit de regio. En hoort u hoe collega Rudy Buiting in gesprek ging met Theo Holteman van de organisatie van het Hurkersweekend, dat op 4, 5 en 6 september weer op het programma staat bij Café de Tol in Zelhem. Natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

Het Ons Ideaal van deze week is de fonkelnieuwe plaat van de Heino's. En het is duidelijk te horen, kreeg ik nog wat te zoepen. Ik begreep uit een interview dat ik afgelopen week hoorde dat het gaat om gitarist Daniel Altena, die nog wel eens over het hoofd wordt gezien, of althans misschien net niet helemaal aan de beurt komt wanneer hij dat wil. En ik vond het nog wel een leuke anekdote om hier even bij te vermelden. Daar hebben ze dus een liedje over geschreven. Daarvoor horen we ook nog muziek van Wham en Arjan Oostrom. Straks hoort u agendatips uit de regio. Heb ik muziek klaarstaan van Belinda Kinnaar en ook nog Tino Martin. Maar voor het zover is gaan we eerst nog even luisteren naar Adios Lipido van zanger Juanes.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts als Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace het programma. De band, bestaande uit onder andere oud-leden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving, terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengt. De line-up wordt compleet gemaakt met Californiad, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.

0: 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Dit is Achterhoek Totaal.

Tino Martin met zijn prachtige plaat Ik mis je niet. Daarvoor nog Hou van mij van Belinda Kinnaar en ook nog de agendatips uit de regio. Allemaal hier op bij Achterhoek Totaal op Radio Ideaal. Straks gaan we naar het regio nieuws en hoort u van weerman Gerrit Vossers alles over het weer voor de komende dagen. Maar voordat het zover is gaan we heerlijk luisteren naar een echte jaren 90 plaat. Land of Dreaming van

0: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
0: Het weer in de regio.
2: De afgelopen dag begon met veel bewolking, maar in de tweede helft van de ochtend kwam de zon er wat vaker bij. In de middag hadden we ook stabiel bewolking. De zon die ging er soms wat achter, maar gaandeweg de middag werd de bewolking geleidelijk aan wat minder en kwam de zon er wat meer door. Ook de wind die ging stevig waaien uit west- tot noordwestelijke richting, waarbij de temperatuur al opliep naar 23 tot 25 graden. Vanavond dan wordt het allemaal helder. Dan is de zon er nog bij tot zonsondergang. En komende nacht dan koelt het af naar een graad of 15 tot 16. De wind die neemt vanavond wel in kracht af en komende nacht is die zwak. En morgen hebben we ook een tweedeling in Nederland. De meeste bewolking in het noorden en de meeste zon in het zuiden. Wij zitten er een beetje tussenin. Het is eerst nog wel zonnig, later ook wat wolkenvelden, wat stapelwolken die ontstaan. Maar er zijn in de middag ook zonnige perioden. Het blijft droog, de wind is morgen ook matig. Die waait morgen soms ook nog stevig door. En dan wordt het ook 24 tot 25 graden. Woensdag hebben we flink wat zon en ook wat stapelwolken en wordt het 25 tot 26 graden. Donderdag en vrijdag dan is het een stuk rustiger. De wind die gaat om naar noordoostelijke richtingen. Het wordt geleidelijk aan wat warmer met 29 tot 30 graden op de vrijdag. En in het weekend hebben we ook tropische temperaturen die 30 graden of iets hoger uitkomen. Verder waait er een zwakke tot matige noordoostenwind in het weekend. En ook na het weekend hebben we voorlopig nog weinig verandering. Tropische temperaturen en een wind die zwak tot matig is uit oost tot noordoostelijke richtingen.

Big Mountain had begin jaren 90 een grote hit met deze prachtige plaat, Baby I Love Your Way. Daarvoor nog het regionieuws en alles over het weer voor de komende dagen van weerman Gerrit Vossers. Straks onder andere dialectmuziek van Bukkers. Hoort u het gesprek dat collega Rudy Buiting had met Theo Holterman van het Hurkers Weekend. En heb ik de gloednieuwe plaat van Bella Kai klaarstaan. Maar eerst even terug naar de jaren 80 met Orchestral Maneuvers of the Dark en Made of Orleans.

0: heb aan de telefoon Theo Holteman. En Theo was vorige week ook bij ons in de studio. En Theo is van het aanhangerschap. En die is volop in de beweging met het organiseren van het Hurkersweekend. Theo, hè? Dat zeg ik goed, hè?
1: Dat heb je goed gezegd, Rudy. Ja, hey, klopt.
0: Theo, eens even nog het Hurkersweekend. Dat was, om precies te zeggen, 4, 5 en 6 september. Zeg ik dat goed?
1: Klopt helemaal. Vrijdag 4, zaterdag 6, 5 en zondag 6 september. Ja.
0: En er was ook nog een camping erbij, hè, zei je?
1: Jazeker. Wij hebben eigenlijk jaarlijks hebben wij ook dit jaar weer een camping erbij. Dus mensen die heel het weekend willen genieten van het mooie festival, wees welkom. En je kunt je caravan kun je kwijt, of tent, whatever, bij ons op de camping. Ja. Ja.
0: Er zijn nog speciale campingkaarten.
1: Ja, campingkaarten, ja, precies. Ja, die zijn zeker verkrijgbaar. Je kunt paspoortjes aanschaffen. Hè. Dat is, zijn te koop bij ons via de website zijn ze aan te schaffen. Ja. En als je net aangeeft waarmee je komt, dan komt het helemaal goed. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, en je had het afgelopen zondag hadden we het nog even over de muziekbingo.
1: Ja.
0: Kun je daar nog eens wat over vertellen?
1: Zeker, dat is iets nieuws dit jaar. We hebben het er al een jaar of twee jaar geleden was het al in de gedachte om het te doen. Er is nog niet van gekomen toen, maar nu gaan we het wel, hebben we stoute schoen aangetrokken. En de muziekbingo is er zeker. Het is een zondagochtend, dus we trappen de zondag eigenlijk af met de muziekbingo. Nou, en hoe het gaat lopen, we zijn zeer benieuwd. Mijn ervaring met andere festivals waar het ook wordt gedaan, dat is echt heel positief. Dus wat nu zoiets van, we gaan het inzetten. Ja, met leuke prijzen. Maar dat is ook nogal even een ding. Ja.
0: Ja, is dat nog een ding? Ja, want wat je zei al, van we zoeken eigenlijk nog mensen die wat beschikbaar willen stellen voor deze bingo.
1: Klopt.
0: Hè?
1: We hebben al, klopt helemaal, we hebben al leuke prijzen, maar zeker lokale ondernemers. Hè, luisteraars die lokale ondernemers zijn en iets hebben gezegd van nou, dat is wel leuk voor een bingo. Heb je eigen bedrijf er misschien wel mee promoten of noem het een winkel, een supermarkt. God, een bakker om de hoek of weet ik veel wat. Ja. Zeker, die zijn welkom. Ja.
0: Dat is hartstikke goed. En waar moeten ze dan contact met jou opnemen? Zeg, iemand die jullie wil helpen dan? Waar kunnen
1: ze mogen mij wel mailen. Ik heb wel een mailadres waar ze naartoe mogen mailen. Dat is, zo meteen doorgeven. Dat is theo.holterman@aanhangerschap.nl.
0: Dus theo.holterman.
1: Klopt.
0: Apenstaartje.
1: Ja.
0: Aanhangerschap.
1: Oké.
0: Okay. Ja. De bedoeling is, Theo, hè, en daar ben jij ook ontiegelijk druk mee geweest, de komende weken om gasten bij ons in de studio te verzamelen. Hè.
1: Ja,
0: kun je daar ook nog eens het een en het ander over vertellen?
1: Jazeker. We hebben volgende week hebben Robin van der Wetering. Robin is, zit in de band Roundabout. Nou, Roundabout is de band die komt bij ons uit Zalland Twente, zeg maar, uit Hellendoorn voornamelijk.
0: Ja. Ja,
1: en het is echt een band. De muziek is wel anders dan boerenrock. Het is vooral hard rock wat ze spelen, maar ze doen het zo goed. En we hebben ook de line-up van het Hurkersweekend ook breder getrokken, een paar jaar geleden al. Hè, dus boerenrock is een rode draad, steeds van het weekend. Maar daarnaast dan ook bands, voor elk wat wil, zeggen we altijd. En mensen die van hard rock houden, nou, dan moeten ze zeker komen. Dat is echt een hele goede band.
0: Ja, want eens even kijken, 19 juli komt dan Theo Holteman samen met Erwin Nijhoff.
1: Ja, Erwin Nijhoff, die hebben... Ja.
0: Nee, dat is 26 juli.
1: 26 juli, dus. Ja.
0: Dus 12 juli komen de Roundabouts.
1: Ja, dus Erwin, of klopt, Roundabouts is dan in dit geval is Robin van Wetering. Wellicht dat ik ook nog mee kom.
0: Ja.
1: Ja, en dan hebben wij twee weken later is inderdaad Erwin Nijhoff. Erwin Nijhoff die staat dit jaar met Thijs Kempering op de planken. Dus ook iets nieuws eigenlijk, hè? Thijs Kempering in de tent in dit geval. Nou, we zijn zeer benieuwd. En die trappen eigenlijk, ja, we hebben de opening. En direct na de opening, op vrijdag 4 september, dan zijn Erwin Nijhoff en Thijs Kempering die staan op het toneel. En dus het wordt een mooie combinatie, die twee.
0: Ja, precies. Ja. En op 9 augustus zie ik Freddy Olij en Jan Kolkman. Ja, Freddy kennen we natuurlijk van oud-gitarist van Normaal en Bovoitog. En Jan Kolkman ook de oud-gitarist van Normaal. En van Old Nees, hè?
1: Ja, en vooral dat is het verhaal inderdaad. Old Nees staat dit jaar staat ook op de vrijdag bij ons op het Hurkersweekend. Ze treden op van 6 tot 7:30. Dus anderhalf uur zijn ze hun ding aan het doen, aan het spelen. En die komen inderdaad 9 augustus. Dan daar ben ik ook bij. Dan gaan we het nog even over het Hurkersweekend hebben en over Old Nees. En Ja, alles wat leuk is om over te vertellen natuurlijk.
0: Ja, en dan op de 23 augustus, dan hebben we de DC Dukes. En dat was voor mij wel een hele grote aangename verrassing, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond ik hartstikke leuk, want die waren vorig jaar ook bij ons in de studio.
1: Ja. Die hebben inderdaad, dat had te maken met, ik weet niet of het Hurkersweekend was. In ieder geval sowieso voor een keer voor het Hurkersweekend. Ja, die doen het heel goed. Het is een band uit Raalte en boerenrock, hè? Dus dat is troef. Kijken naar vooral de Bukkers, ook normaal wel. Nou, alles in die genre. Echt, ze doen steeds meer, ze hebben steeds meer eigen werk. Ja. Er is ook onlangs een nieuwe single uitgebracht. Hè, en die, dat gaat heel goed met een zo. Ja.
0: Ik zal wel even verrassen. Dan ga ik dadelijk voor jou draaien. Vind je dat goed?
1: Ja, dat vind ik heel goed. Mooi al.
0: De nieuwe single van de DC Dukes. Even resume. Dit volgende week, zondag 12 juli, dan is Roundabout in de studio. Wellicht kom jij ook mee, maar anders dan kicken we wel even.
1: Precies, toch? Zeker.
0: Theo, bedankt voor je tijd.
2: I like being used, I mean

0: terug naar de jaren 60 met deze prachtige en tijdloze klassieker van Sandy Shaw en Always Something to Remind Me. Daarvoor hadden we gloednieuwe muziek van Bella Kai en hoorde u ook het gesprek tussen Theo Holteman en mijn collega Rudy Buiting. Daarmee komt Achterhoek Totaal voor deze maandagavond alweer ten einde. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil, stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Ik ga afsluiten met muziek van Sting en The Police en hun plaat Roxanne. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.
1: Roxanne!

0: een topspeler van uw automaak? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
3: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan het bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
2: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit wekelijkse programma wordt vanavond technisch geregeld door Rudy Buiting. De presentatie doe ik, Wim Semmelink. Mede namens de Interkerkelijke Commissie wensen wij u een goed uur toe.

In Timotheus 2 vers 1 lezen we: allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Hoeveel tijd zijn u en ik vandaag al in gebed geweest? En hoe groot was daarin het deel voor een ander? Vaak denken we in het gebed eerst aan onze eigen noden of zorgen. Maar leerden we niet in bovenstaande tekst: ga allereerst voor alle mensen bidden? Dit noemen we voorbeden. Bidden voor mensen of situaties waarvan we ook de namen noemen voor de Heer. Elke dag een lijstje maken met mensen en situaties waarvoor we willen bidden is een goed hulpmiddel. Dan wordt onze gebedstijd een tijd van gericht bidden tot God. Een gebed waarin die ander, de naaste, een belangrijke plaats krijgt. Vader, wij komen biddend tot U.

Gezongen door verschillende koren. Heer in de hemel, zie ons aan, geef ons de kracht om door te gaan. Prima.

Commissielid van Kerk en Radio, Henny Peelen uit Hengelo, is vandaag 6 juli jarig. We willen haar ook op deze wijze hartelijk feliciteren hiermee. Het lied voor Henny wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Zelhem. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe.

Veel vakantiegangers zullen in deze tijd in binnen- of buitenland willen spreken met een gids. Over een gids die ons altijd de juiste weg wil wijzen, wordt er nu gezongen.

Vanuit de Bijbelse psalm 139 horen we: doorgrond mijn hart en ken mijn weg. En ken mijn weg, o Heer, beproef het en zie wat niet is tot uw eer.

Agenda Kerk en Radio. Hengelo. In de Hengelose Remigiuskerk is er aanstaande zondag 12 juli een overstapdienst. Pastor J. van Dop Kalesvaart en de heer W. Brandenburg gaan voor in deze dienst die om 10 uur begint. Vorden, dominee Dirk Engelhagen gaat zondag 12 juli voor in de dienst van 10 uur in de Dorpskerk. Er is een viering van de maaltijd van de Heer. Halle Vassenveld, aanstaande zondag is er een gezamenlijke viering in de Laurentiuskerk in Vassenveld. Het begint om 10 uur en dominee Henny Masman is de voorganger.

Hummelo, op zondag 12 juli is er om 10 uur dienst in de Sint-Joriskerk in Voor-Drempt. Het begint om 10 uur en dominee Elise Wijnands is de voorganger. Wichmond. De kerkdienst in Wichmond is op zondag 12 juli een zangdienst. Het begint om 10 uur. Steenderen. De heer Henk Dijkman zal op zondag 12 juni voorgaan in de Steenderse kerk. Aanvang 10 uur. Keienborg, Johannes de Doperkerk. Pastoor H. Scheven zal zondag 12 juni voorgaan in de Eucharistieviering. Aanvang 10 uur.

Van en voor een luisteraar. Het Nederlands Christelijk Concert Mannenkoor met O Heer mijn God, hoe groot zijt gij?

De volgende twee liederen zijn uit de bundel van Johannes de Heer. Nummer 568, Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. En nummer 232, Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij?

Een opgewekt lied nu. Ja, ik wil zingen en dansen en jubelen voor de Heer. Eens zal het vrede wezen, staat in uw woord te lezen. En dit lied is aangevraagd door Tom uit Brummen.

Fijn dat we weer samen met u mochten luisteren naar bekende en bemoedigende liederen. Volgende week maandag hopen we er weer te zijn. Heel graag, tot dan!

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is der lustige Heinrich met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom weer bij Lustige Heinrich. Hier bij Radio Ideaal, elke maandagavond van 8 tot 10 uur... zijn we daar te beluisteren met 2 uurtjes prachtige blaasmuziek. En dat gaan we vanavond ook weer doen. En we begonnen weer, zoals altijd, met een mooie mars. De Sieben Mühlenmars. Gespeeld door die muziekkapelle Kleine Odenwald aan de Mühl... onder leiding van Dennis Noesbeutel. Voor de tweede Robert Peyers, originaal Boerenkeldanskapelle met Geheimnis einen Sommernacht.

Geheimnis einer Sommernacht. Een van de mooie composities van Michael Koen. We gaan eventjes naar Carinthië, de belichtkopt muzikanten am Kreuzbiegel.

Ja, de mooie polka Am Kreuzbiegel, gespeeld door die blechkopt muzikanten. En van Carinthië maken we een stapje naar Zwitserland, naar het plaatsje St. Gallen. Ik heb het over de Gallus muzikanten onder leiding van Alvis Moer met Ich hab die Sterne gefragt.

Ich hab die Sterne gefragt. Compositie van Jozef Ponsar van de CD Böhmische Liebe. We gaan naar zeven prachtig mooie dames uit Slovenië, die oberkleine polka-mädels. Wie lieben dich, Slowenien?

Die Oberkleine Polka Mädels. Die originaal Maaskapelle gaan we doen. Uit het plaatsje Westen komen ze in Limburg. Met Für unsere Freunde.

Die originaal Maaskapelle. Het eerste nummer van Ernst Mors vanavond is er eentje van Jaroslav Marek, Auf dem Heimweg.

Auf dem Heimweg. We gaan even weer naar Oostenrijk Plaatskapel Vindemia. Met een nummer van Ladislav Kubes met Zwei Herzen.

Zwei Herzen, aldus blaaskapelle Vindemia. Het is 8:30 geweest, luisteraars, en het wordt tijd dan voor de berichten. Aanstaande zaterdag, dat is 11 juli, dan staat de sfeervolle Olde Haven bij de Hoeksteen in Borculo opnieuw in het teken van muziek, gezelligheid en samen zijn. Vanaf 7 uur zorgen de Zompenkeels en de Borglender muzikanten voor een avond vol herkenbare melodieën, meezingers en prachtige klanken. Geniet van de authentieke zeemansliederen en de achterhoeksmuziek van de Zompenkeels. En laat je meevoeren door de vrolijke Beumische muziek van die Borglender muzikanten. Onder het genot van een drankje op het terras belooft het opnieuw een onvergetelijke zomeravond te worden. Muziek, sfeer en gezelligheid voor jong en oud. En het begint er allemaal zaterdagavond om 7 uur. En de entree is, en dat heel belangrijk, niet gratis. Kom op zondag 12 juli om 15:30 met het genieten van een sfeervol terrasconcert van de Berkelkapel. Blaasmuziek, een lekker drankje en hopelijk volop zon. De perfecte ingrediënten voor een gezellige middag. En dat vindt allemaal plaats bij hotelcafé restaurant Prinsen in Haarlo, dus aanstaande zondag. En natuurlijk, de Barkapel mag u ook niet vergeten, want die spelen dit jaar op de Zwarte Cross. En ze spelen daar in de megatent. En dat is dan wel op 18 juli. Vroegshoppen met de Barkapel. Een uur vol muziek, gezelligheid en feest, zoals alleen de Zwarte Cross dat kan. Kom langs. Zing mee, hef het glas en maak er samen met ons een onvergetelijke ochtend van. Dus ga dan genieten van de Barkapel daar op 18 juli tijdens de Zwarte Cross daar in Lichtenvoorde. Heeft u ook iets voor de agenda, luisteraar, dan kunt u ons een mailtje sturen. Stuur die naar info@radioideaal.nl ter attentie van Loestige Heinrich. U kunt het ook eventjes doen per telefoon en dat is ook even onze WhatsApp. En dat is 0314-377-970. En daar kunt u de hele avond kunt u hier gebruik van maken. Radio Ideaal. Ja, en we gaan snel verder met muziek. En doen we met Ernst Hutter, de Ekelender muzikanten. Het volgende wat we gaan draaien is geschreven door Stefan Hutter. En Ernst Hutter maakte zelf de tekst erop. En ze hebben het over die Ekelender legende.

Ja, die Egelender-legende. We gaan naar Blaaskapel Larenka onder leiding van Gertie Braakman. En we doen het vanavond met prachtig solistisch werk van Dirk Jan Bronsvoort in de Niagara Bolero.

Ja, prachtig solowerk van Dirk Jan Bronsvoort. Niagara Bolero samen met blaaskapel Larenka onder leiding van Gertie Braakman. We gaan eventjes richting Frankrijk, ofwel richting de Elzas. Blaaskapel De Rinwaggers onder leiding van Philip Hegla. Zomerabend met dier.

Blaaskapel De Rinwaggers. En dan gaan we weer naar Oostenrijk. Ik heb natuurlijk 2 weken geleden ook iets van gedraaid van Mujibanda Kramuposja. Die spelen veel speciale Oostenrijkse volksmuziek. En vanavond hebben ze het over Boerenkenland. Schönes Boerenkenland.

Muzi Banda Kramu Posja met Schönes Burgenland. Dat is ook even de titel van hun cd. Een instrumentale wals. Blaaskapel Blech & Co. De Euregio-walster.

De Regio-walser was daar gespeeld door Blaaskapel Blech en Co. Het nummer van Slavko Afsjenik, ja, weet je hoe oud je is daar. Auf dem Leiterwagen.

Ja, mooie oude klanken waren dat weer van Slavko Avsenik. Ja, het laatste nummer hoort u wel weer op de achtergrond. En daar is de blaaskapel Fischerka met Petiletska. Tot straks.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, het is 9 uur geweest en u bent nog steeds afgestemd op Radio Ideaal met Lustige Heinrich. En zoals ook de tweede uur begonnen wij ook weer met een mooie mars der Märchenkönig. Gespeeld door de originaal Kalenberger onder leiding van Jens Schleichner. Een nummer werd geschreven door de bekende componist Timo Delweek. Die Edelweisskapelle gaan we doen met Böhmische Mädchen.

Böhmische Mädchen was dat, compositie van Jaromir Vijgoda. Blaaskapel Babucci, we hebben er ook al vaak wat van gedraaid. Staat bekend om een Tsjechische volksmuziek. Ik heb er vanavond ook een hele mooie van uitgezocht, maar ontzettende rottitel om uit te spreken. Maar we gaan het doen en ik zal nu gelijk de Nederlandse vertaling erbij achteraan doen. De Tsjechische titel, daar gaat hij dan. Zelsjem Zanocci Alijij. En de Nederlandse titel luidt dan: Ik liep 's nachts door de steeg.

0: Ja, al die van die lange nummers zijn er altijd van Blaaskapel Babucci. Dit ook, die duurde ruim 6 minuten. De Barkkapel onder leiding van Willem-Jan Joling. Van hun cd Vier Muzikanten, Du bist allein.
1: Ik ben Willem-Jan Joling, kapelmeester van de Barkkapel. Ik luister naar Die Lustige Heinrich.

Du bist allein van de Barkapel. En de Barkapel, u weet, dit jaar hebben ze hun 60-jarig jubileum. En een van de grootste optredens dit jaar is toch wel op zaterdag 18 juli. Dan spelen ze op de Zwarte Cross en staan ze daar in de megatent. Wat begint daar om 11 uur en dat duurt tot 12 uur. En daar kunt u nog naartoe, maar dan moet u dan wel eventjes denken, een kaartje bestellen daarbij, de Zwarte Cross. Maar de Barkapel heeft dit jaar nog meer te vieren. Eerst staan ze op 30 augustus op het Barchemfeest en dan op 31 oktober, dat mag u alvast noteren, ook in Barchem bij de Heksenlaag, een groot jubileumsconcert, de Barkapel samen met die Edelweisskapelle uit Gelselaar. Zoals ik al zei, vanwege het 60-jarig jubileum van de Barkapel. De formatie Echt Böhmisch, de Salfeinster Polka.

De Salfijnster Polka, een compositie van Engelbert Wundle. Sascho of Janik, hoe zijn er hobbekrijnen? Aus sonnigen Länder.

Sascho Ovsenik und seinen Oberkleiner. Het tweede van Ernst Mors vanavond, Kleine Spatz, oftewel de Trachtenwalser.

0: Ja, mooi oudje was er weer van Ernst Mosch. De Trachtenwalster, oftewel de Kleiner Spatz van Rudolf Lamp. Plaatskapelle de Meerische Freunde. Für Bucky.
1: Dit is der Lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.

blaaskapelle Die Meerische Freunde. De Herkolshuizer muzikanten onder leiding van Rudy Fischer. En diezelfde man die schreef ook het volgende nummer, Schöne Jahre.

Dat waren die Herkelshäuser muzikanten. Naar Zwitserland gaan we de volgende naar het plaatje Langau. De Baule Music onder leiding van Martin Gerber met Merische Grüße.

Ook een van de vele mooie composities van Miroslav Prohaska, Meerische Gruus. En u hoorde die mooie kapel uit Zwitserland, Bolle Music. Die fidele dorfmuzikanten doen we met een hele bekende van Jaromir Vijvoda, het Liebespärchen.

Het Liebespergchen van Jaromir Vijvoda, gespeeld door die fidele dorfmuzikanten. De volgende formatie, ja, eine kleine dorfmuziek. Ze komen dit jaar naar Nederland en als het kan, ja, ga ik er zeker nog eventjes naartoe. Noteer vast op uw agenda, 8 november, deze topkapel uit Oostenrijk. Ik heb het over de formatie eine kleine dorfmuziek. En vanavond doe ik hem een hele mooie, schönes Wochenende.

Ja, de Egelander Gruusje was dat van die originaal Kapelle Egeland. Ja, luisteraars, zit er alweer op. 2 uur lang lustige Heinder hier bij Radio Ideaal. Ik werd vanavond weer bijgestaan door de man achter de knoppen, Dick Klein Gelting, en mijn naam is Henk Vrugging. Ik hoop dat u genoten hebt en bedankt voor de leuke reacties die we ook vanavond weer mochten ontvangen van u. Volgende week zijn wij er weer en ik hoop dat u ook weer luistert naar ons. En we zeggen maar weer zoals altijd, bis bald, auf Wiedersehen. Dag.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.